Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag gaan over windstroomoogsten. En de impact van dat voor vogels en meer van die interessante dingen. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van Ancora, Vrij als de wind. En naderhand volgt Willy Sommers met zijn liedje Een vogel vrij.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Windstroom oogsten is ruzie zaaien. Een artikel uit Elsevier. Er zijn heel wat misleidingen gebruikt om ons het windturbinetijdperk in te loodsen. Dat wind gratis zou zijn, bijvoorbeeld. Het mantra waarmee de milieubeweging alternatieve energie aanprees. Waarom betalen voor steenkool, olie of kernenergie als de zon en de wind gratis zijn? En inmiddels weten we beter. Wind mag dan gratis zijn, maar het is niet goedkoop. In het verlengde hiervan hoor je dat de technologie zo vooruit gaat dat windmolenparken nu zonder subsidie kunnen. Maar dat kan alleen wanneer andere kosten, die zijn verbonden aan windmolens, systeemkosten, buiten beschouwing blijven. Gordon Hughes, hoogleraar economie aan de Universiteit of Edinburgh in Schotland, zegt zelfs dat wanneer je eerlijk gaat rekenen, de prijsverlaging nog steeds hogere windmolens wordt. Teniet gedaan door steeds hogere onderhoudskosten. Vooropgezet, hij is niet categorisch tegen. Het zou kunnen dat we wind nodig hebben als aanvulling op de beste koolstofarme techniek, om de CO2-uitstoot te verlagen, maar wel met eerlijke informatie. En nog zo'n misleiding, het vriendelijke imago. En het tegendeel is waar. Waar een windmolen verrijst, ontstaat ruzie. En dat ontdekte hij al meer dan 20 jaar geleden toen er een reportage maakte over een dorp met de eerste windmolens, het Friese Zürich. De ene helft werd slapend rijk door windmolens en de andere kon niet slapen vanwege de herrie. En dus praten ze in de kerk niet meer met elkaar. Veel burgers, ook zij met een groen hart, zijn tegen nieuwe megaturbines. Maar de boeren die binnenlopen zijn voor. En de overheid? Die steunt de rijke boeren en niet de bange burgers, vanwege het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moet alles wijken, zei advocaat Peter de Lange. Hij zegt dat Nederland te klein is voor windenergie en voorspelt dat de rechter een streep zal trekken door plannen omdat ze te veel overlast veroorzaken en niet een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg als het eerste aanzet. Misschien wel de geniepigste marketingtruc was om naast windmolenparken borden te zetten met daarop de mededeling hoeveel huishoudens hierdoor stroom kregen. In de eerste plaats is elektriciteit maar een klein onderdeel van de benodigde energie in een land. Nog belangrijker is dat een huishouden niet aantikt in de nationale energiehuishouding. In een huis branden lampjes en draait er soms een wasje in de wasmachine, maar dat is peanuts vergeleken met wat er bij de chemische industrie doorheen gaat. Dat blijkt nu ook de industrie zich een groene façade probeert aan te meten. In de Wieringer Meer is onlangs het grootste windmolenpark op land geopend. Dat had stroom kunnen leveren aan 370.000 huishoudens. Maar de stroom gaat naar een datacentrum van Microsoft. En nu vreet zo'n datacentrum niet eens veel stroom vergeleken bij de chemische industrie. Een kunstmestfabrikant in Sluiskil wil groene waterstof maken met wind. En energiedeskundigen waarschuwen dat onze windmolenparken dat nog niet aankunnen. En één fabriek in Zeeland en de duurzame infrastructuur bezwijkt al. En oh ja, de begrippen duurzaam, hernieuwbaar en groene stroom. Zo oneerlijk, zo misleidend. In de hele wereld wordt natuur aangetast en lucht vervuilt ten behoeve van groene stroom. Onlangs was er een reportage op tv over lappen die hun leefgebied bedreigd zien omdat voor windmolens zeldzame metalen nodig zijn. En dat is een zo'n lucratieve business dat er nu ook in het Zweedse Lapland mijnen worden gegraven. Mijnbouw? Dat hoort toch niet bij de moderne tijd? Dat windmolens ook modern zijn, wordt gesuggereerd door ze windturbines te noemen. Symbolen van de toekomst. Back to the future dan. Of terug naar de toekomst. Die voorouders van ons waren niet gek, hè? Die waren honderden jaren aan het hannissen met windmolens, watermolens, tabaksmolens en graanmolens. En zodra steenkool en aardolie werden ontdekt, goed om op te slaan, altijd inzetbaar en vol energie, wisten ze niet hoe snel ze afscheid moesten nemen van die molens. Dus één fabriekje in Zeeland wil groene waterstof en de duurzame infrastructuur bezwijkt al.

0: dat was Anne-Christie met Windekind. En ik ga verder met een mooi liedje van Rob de Nijs, geschreven in de wind.
1: Ik

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Geen geluksvogels door windmolens. 7 jaar is onderzoek gedaan naar de vraag hoe dodelijk windmolens zijn voor vogels. Nu er 1000 windmolens bijkomen, wordt het tijd voor een trekvogelradarsysteem. En Nederland is druk bezig met de regionale energiestrategie en daarom op zoek naar 1000 nieuwe standplaatsen voor windmolens. Natuurmonumenten is bezorgd over de vogelsterfte die er onafwendbaar aan zit te komen nu er ook windturbines bij vitale en vogelrijke gebieden zijn geplant, zoals de Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland. Ik noem windmolens niet voor niets vogelhakselaars, zegt de lokale gebiedsmanager Dirk Kunst. Want dat is het effect van windmolens als je ze op vogelaanvliegroutes en bij broedkolonies zet. Dit natuurgebied zit vol bijzondere soorten. 1/5 van de Nederlandse broedkolonie purperreigers leeft hier. Ook is er een kolonie van een kleine 30 lepelaars. En die zijn hartstikke zeldzaam. Net als de bruine kiekendief, de roerdomp en de visarend, die hier geregeld te gast is. Voor die soorten is zo'n gebied van groot belang, inclusief de omringende natuur- en landbouwgebieden. En daarom is hij heel kritisch. Dirk Kunst pleit voor deugdelijk beleid. Wat mij stoort is dat de zoekgebieden voor windmolens zijn aangewezen zonder enig onderzoek vooraf. En ik denk dat er betere oplossingen zijn dan cultuurhistorische en natuurlijke landschappen te vernietigen. Plaatsen bij infrastructuur, snelwegen of industrieterreinen. Ecoloog Alex Brenninkemeijer telt voor onderzoeksbureau Eltenburg en Wijmega de dode vogels onder windmolens. En dat deed hij in het Eemshaven in Groningen, waar zo'n 90 turbines staan. Het onderzoek is in 2 periodes uitgevoerd, waarbij we op verschillende manieren bekeken, zei hij. Van 2009 tot 2014 zochten we 16 keer per jaar onder het valgebied van een molen, 6 hectare groot. Van 2018 tot 2019 bekeken we 2 keer per week intensief 1 hectare. En dat was nodig om ook de kleinste soorten niet te missen, zoals het goudhaantje.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

En dat was BZN met Schreeuwen in de Wind. En ik ga verder met een liedje van Aukje Finn. Fluisterend hoor ik de wind.

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: En ik ga verder met het artikel Geen geluksvogels door windmolens. In het najaar trekseizoen kwamen in het hele windpark in 2018 en 2019 een 1000 tot 1200 vogels om. En zo'n 500 tot 600 in het voorjaar. En in het najaar vallen veel meer slachtoffers, doordat zangvogels dan massaal overkomen vanuit Noorwegen en Oost-Europa. En in het voorjaar komen naast zangvogels vooral duiven, meeuwen, ganzen en eenden om. De aantallen liggen aanzienlijk hoger dan in de periode 2009 tot 2014. En de reden is dat er intensiever is gezocht. Gemiddeld genomen komt het neer op 0,3 slachtoffers per tribune per nacht. En tijdens pieknachten vallen er 3 keer zoveel slachtoffers als tijdens gewone nachten. Omdat er de komende jaren duizenden windmolens bijkomen, leggen straks nog veel meer vogels het loodje. En nu staan er circa 3500 windturbines. En in het gebied rond de Waddenzee komen zo'n 10.000 vogels per jaar om. In heel Nederland is dat 70.000. En als er tegen 2050 zo'n 2000 of 4.500 windmolens op land staan en 3,750 tot 9.500 op zee, kom je jaarlijks uit op 115.000 tot 275.000 vogelslachtoffers. Het punt is dat die totale aantallen op zichzelf niet zoveel zeggen. Het gaat om de sterfte per soort. De ene soort is gevoeliger voor extra sterfte dan de andere, zegt onderzoeker Ralph Buyi van Wageningen University and Research. Vaak wordt aangenomen dat de gevolgen van extra sterfte door windmolens verwaarloosbaar zijn, maar het gaat niet om de hoeveelheid vogelvlees die tegen turbines vliegt. Lijsters en vinken kunnen wel wat sterfte hebben, maar er zijn soorten waarvoor dit niet geldt. De noodzaak van de groei van het aantal turbines is groot, maar vogels hebben geen enkele prioriteit bij de ruimtelijke planning. In Groningen zoeken ze een manier om de sterfte deels te voorkomen. In samenspraak met de Universiteit van Amsterdam wordt gewerkt aan een trekvogelradarsysteem, waarbij molens tijdens pieknachten worden stilgezegd. En ecoloog Brenninne Meijer onderzocht het. De helft van de molens werd afgeschakeld. Met het voorlopige model zaten we 9 van de 10 nachten in het najaar goed. Tijdens die 10 treknachten was het aantal slachtoffers onder de weldraaiende molens 3 keer zo hoog als normaal. Door het stilzetten van de andere molens in juist die nachten zijn heel veel vogellevens gespaard. Het stilzetten van de molens wordt, als het aan de provincie ligt, verplicht voor de Groningse windboeren. In de vergunningsvoorwaarden staat dat ze jaarlijks 100 uur aan stilstand moeten doen. Dat is zo'n 10 nachten per jaar. En het liefst tijdens de pieken in de vogeltrek. En daarmee sparen ze 10 vogels per molen per jaar voor het merendeel van de trekvogels.

Dat was Gunter Neefs met Vrije Vogel. En ga verder met een liedje van Sonja Osterman. Daar waar de molens staan.

De kruidenier van NIQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. Iedereen is er welkom, leden en niet-leden. Bovendien is er tijdens openingsuren catering, dus kom gerust langs voor koffie of lunch. Verder kun je lekker bladeren in de Nederlandse boeken en zijn er Nederlandse spelletjes zoals Schulen. De kruidenier is open dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 en zaterdags van 9 tot 12 uur. En natuurlijk is de kruidenier ook open tijdens activiteiten van de club. En die zijn biljarten en klaverjassen is elke dinsdagavond vanaf 7:30. De club is dan open vanaf 7:00 s'avonds. Kaarten overdag kan ook elke vrijdagochtend om 11:00. En de over 50'ers komen bij elkaar op elke eerste donderdag van de maand van 10 tot 1:00. Gewoon om een spelletje te spelen of bij te kletsen. NIQ is actief op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken tijdens evenementen. En ze zijn ook nog op zoek naar een vrijwilliger om mee te helpen tijdens festivals. De club is te vinden op 123 Pine Road in Richlands. Hun telefoon is 32715662. Hun e-mail is dutchclubbrisbaneaq@gmail.com.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

The Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant met nieuwsbrieven en verhalen en foto's. De krant wordt geproduceerd maandelijks vanuit Melbourne en staat vol met leuke, interessante verhalen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail admin@dutchcourier.com of telefoon 04 37 75 73 93.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.